Wat eerst doen van Frisfunk komt zo even toe aan. Even met muziek, ouwe naam Heike door het micro. Ik wens je hem dier aan alles een fijne dag. En zannig weg aan. En zoi adjes, jammans kerren.